0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied Verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben een natuurgebied verdronken zwarte polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweed Over Kindval.
3: Classic hits that never fade away.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Liton.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraf geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Melodisch. Zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond. Golden Oldies Radio. Jouw oldies zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.
2: Golden Oldies Radio.
3: No noise, just the legendary hits on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste halfjaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met veel dagelijkse files die zo'n 10 minuten extra reistijd veroorzaken. Extra vertraging is er nu op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, er staat een stil tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beiden voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van de week Wolkers wel goed.
2: Relive the magic of music's best years.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbazen komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Waarschijnlijk gaat dat nog tot een uur of 9 duren. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt De Heide en knooppunt Tatadorp. Nu zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar 1 rijstrook dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk file tussen knooppunt Ippenburg en Delft 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een uur extra reistijd. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Een lekkere nummer 1 uit de Science in 1978 van Blondie, Denise. En we openen vandaag het programma met een opname 83 van de Bell Stars en Sign of the Times. Ik zeg hallo.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you. Wherever you may be.
1: Good morning.
0: Donderdag 24 september 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van Eertug in de Ochtend. Straks om 10 uur is er zoals gewoonlijk weer het programma De Tour van Frans met Frans van der Drift. Maar tot die tijd Eertug in de Ochtend met Luut van Eertug en ik wens jou goedemorgen. Muziek zo dadelijk met van Cirque du Soleil, maar ook Vanity Fair en Gary and the Pacemakers. En we naar Volkeloon, dat is een heerlijke plaat 83 waarmee we zo dadelijk verder gaan.

Een leuk liedje om nog te draaien van jullie uit 1969. De Britse band Vanity Fair en Early in the Morning. Het was niet zo'n grote hit, moet ik zeggen. Maar dat neemt niet weg dat een aantal artiesten toch zo goed vonden dat ze het gingen coveren. Bijvoorbeeld is dan Cliff Richard, die er een Duitsstalige, maar ook een Engelstalige versie van maakte. Daarvoor hadden we Gary and the Pacemakers, een typische voetbalplaat. You'll Never Walk Alone in 1963. Ja, nu we toch een voetbal hebben. Vanavond dan ga je natuurlijk de wedstrijd bewonderen dat het Nederlands elftal die wedstrijd speelt tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het duel is de eerste groepswedstrijd in de UEFA Nations League. En op 16 november vindt de retour uit wedstrijd plaats. Zeg ik dat goed? De lekkere platen hier bij Gold Oldies Radio. Na Vanity Fair gaan we naar Canada met het groepje Cirque du Soleil. Een mooie liedje genaamd Alegria. Alegria.

is en blijft een mooi liedje. Alegria, Cirque du Soleil. Het is vandaag de dag van de triagist. Een triagist is iemand die bepaalt hoe belangrijk een telefoontje is wanneer je 's nachts of in het weekend naar een huisarts of andere hulpdienst belt. Een triagist werkt in principe altijd in de schaduw, op de achtergrond, maar kan wel heel levensreddend opereren. Verder is het vandaag de Wereldgorilladag. Het is donderdag 24 september, eerder in de ochtend tot 10 uur hier bij jouw Golden Oldies Radio. Met zo dadelijk de lekkere muziek van Hans Vermeulen. En hier is Hilde. Ik wil...

de voorman van Sandy Coast, Hans van Uylen, met zijn solo liedje uit 1982, nummer Hilde. Het is 24 september, dat is de geboortedag van de cabaretier, presentator Richard Groenendijk, zangeres Justin Pelmelee, voormalig GTST, actrice en zangeres Jette van der Meij, beter bekend als Laura Albers in datzelfde GTST. Verder vind ik in mijn geboorteregister Norman Bonink, de drummer van de Zeeuwse band Bluff, en tenslotte Lucien Witteveen, wellicht beter bekend als MC Marco G, bekend van onder meer de zomerse hit Holiday Rap. Vier jij toevallig ook vandaag jouw geboortedag? Met andere woorden, je bent jarig, dan wensen we jou van harte proficiat.

Een lekkere zomerse hit uit 1986 van MC Micah G en DJ's Fan Holiday Rap. En dat gedraaid naar aanleiding van de geboortedag van Lucien Witteveen, wellicht beter bekend als MC Micah G.

Herbeleef de hits van toen, de muziek uit jouw tienerjaren. En vroeger, maar ook veel later. Wij bij Gold Oldies Radio draaien de muziek die jij horen wil. Rock'n'roll op jouw Gold Oldies Radio. We gaan terug naar heel vroeger. Bill Haley en his Comets, rock'n'roll.

Muziek uit 1975 van The Tramps en Sing When the Strings of My Heart. Waar je ook bent en wat je ook doet, Golden Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat die eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. Zo dadelijk dan hebben we natuurlijk een Freaky 20, met andere woorden, we gaan terug naar de 20s, naar de zeros, naar de 10s, naar de 20s, wat je wil. De Killers gaat het worden met Human, maar eerst gaan we naar Kylie Minogue. Met een leuk liedje in 1988, I Should Be So Lucky.

Amerikaanse band The Killers met Brandon Flowers als voorman, natuurlijk als vocalist. Het nummer Human uit 2008. Een zogenaamde Funky 20, een zero-plaat. Dit is Eertweg in de Ochtend hier bij Gold Oldies Radio. Vorig jaar, 24 september 2025, was het belangrijke nieuws in Nederland dat het grondpersoneel van KLM opnieuw staakte. Een raadsdebat over eerdere rellen in Den Haag en de opening van het nieuwe overdekte pretpark Bommelwereld in Groenlo. Internationaal kwam in het nieuws dat het vliegverkeer bij Deense vliegveld Aalborg gehinderd werd door drones. Waar je bent, wat je ook doet, Gold Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat eerder al was. Leuk dat je luistert. En nu terug naar de jaren 60. 1969, The Bee Gees, Tomorrow, Tomorrow.

Een Frans disco-bandje dat opereerde vanaf vanuit Duitsland, kan ik beter zeggen. En ze scoorden hun eerste hit destijds met het Los Bravos nummer Black is Black. Een hit in 1977. Hier terug in de ochtend tot 10 uur zo. We gaan weer richting 9 uur met andere woorden. We gaan nog een paar liedjes draaien en dan uiteraard luisteren naar het nieuws en weer. Zover zijn we niet, want eerst gaan we naar een Freaky 20. In dit geval ook weer een Zero. Guus Meeuwis, tranen gelachen. We gaan terug naar 2007.

We hadden weer een liedje dat ik van week tot week verschuif. Elke keer schuif ik het door naar de volgende week. De volgende week. Maar goed, vandaag is er toch van gekomen. Connie Francis en Baccarole in der Nacht. Leuk dit jaar 1973. Ik weet zeker dat je het, of 63, dat je alle poos niet meer gehoord hebt. Hey, de hele donderdag krijg je bij ons de mooie programma's van Frans, Henry, Dennis en Felix. Bij ons herbeleef je de hits van toen. De lekkerste muzikale herinneringen aan je tienerjaren en later natuurlijk. We gaan maar richting nieuws en meer van 9 uur. De laatste dit uur komt van R.E.M. en Kate Pearson.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Tonium.
1: Oh, those Russians.
0: Muziek gedacht is over de gedijte Rasputin. En daarvoor de uuropener vandaag in het tweede gedeelte van Eertwig in de Ochtend. ABC and the Look of

er straks nog even in het historisch nieuws, als het een beetje meezit. Misschien hebben we nog een historisch weerbericht. Nou, dat is wel heel zeker, denk ik. Activiteitenagenda en natuurlijk hebben we de lekkerste muziek op jouw Golden Oldies Radio. Straks om 10 uur het programma De Tour van Frans met Frans van der Drift. Maar tot die tijd eerst weer in de ochtend met Ruud van Eerter. Welkom in de tweede uur. Met zo dadelijk Eric Clapton en ook Kenyon. Maar eerst Elvis Presley. We gaan naar Moosey Den. Oftewel Wooden Heart. Terug naar 1960.

De lekkere muziek, de lekkere gauw. Je bent Gold Oldies Radio. En Gold Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat hier al was. Welkom en leuk dat je luistert. Je hoorde net Canyon met Als ik maar bij jou ben in 1983. Een fraaie cover destijds van Toto Cotugno's L'Italiano. En nu van 1983 terug naar 1970 met Eric Clapton. Here's After Midnight. After Midnight.

After Midnight, in de periode dat Eric Clapton nog geen slow hand genoemd werd. Dat gebeurde wat later volgens mij. Dit was in ieder geval een hit in 1970. Lekkere plaat hier bij Gold Oldies Radio. Vorig jaar, 24 september 2025, was het belangrijkste nieuws in Nederland dat het grondpersoneel van de KLM opnieuw staakte. Verder was er een raadsdebat over eerdere rellen in Den Haag en de opening van het nieuwe overdekte pretpark Bommel Wereld in Groenlo. Verder hadden we ook nog internationaal nieuws en dat ging in dit geval over vliegverkeer bij het Deense vliegveld Aalborg dat gehinderd werd door drones. We gaan dadelijk naar een nummer dat officieel uitkwam in 1969, maar een pas een grote hit werd in 1971. We gaan naar Peter Maffay en Doe.

dat je dat ik leerde kennen in 1969 en hoezo in 1969. Mijn zus had destijds een relatie, verkering met een Duitse meneer. En hij gaf dit liedje aan haar, aan mijn zus cadeau. En dat was ergens in 1969. Vandaar dat ik het allemaal nog zo goed weet. Overigens werd het natuurlijk pas een hit in 1971 in ons eigen land. Peter Maffay en een ex-nummer 1 hit genaamd Doe. Als ik zeg The Strange Effect, ik zeg nou, mama... En if you wait for love, I'm gonna take you there. Dan zegt de echte golden oldies kenner natuurlijk Dave Barry. Ik ga een andere draaien uit 1965 van deze Dave Barry. Hier is Little Things.

Cool, de Oldies Radio met de muziek die jij wil horen. Dit was al zo een uit 1965 van de Engelse Dave Berry. En dan nog dat heet Little Things. Tot 10 uur ben ik bij je met Eertwing in de Ochtend. Mix van 60s, 70s, 80s, 90s. En zo noemen we dan nog een knipoog naar een opvallende oldie uit de 20s. Wat verderop in het programma draai ik er zo een uit de Zero's om precies te zijn. Dat wordt er een van Amy Winehouse. Welke? Dat is voor mij een weet en voor jou een verrassing. Old Oldies Radio met de lekkere muziek, zo dadelijk uit 1990, Adamski featuring Seal. Lekkere discotheek hit, nummer getiteld Killer. En daarom was de Eagles met Tequila Sunrise.

Voor het geval dat jij even niet weet wat je met je tijd zou moeten doen, krijg je van mij zo dadelijk wat uittips. Eerst even de plaat afkondigen, die van de Eagles uit 1973, Tequila Sunrise. Ik geef een kleine greep uit wat tips voor vandaag tot en met zondag. In Rijsburg kun je vanavond naar de zogenaamde Foute Muziek Bingo in Grand Café Noordeindel daar. In theaterhuis Amalia in Oesgeest wordt het theaterstuk Valentina gehouden. Een ode is dit aan de niet-moeder, gespeeld door acteur en theatermaker Carolien Moezelaar. Verder kun je in Emmen ook nog de schilderijen van Agnes Tienstra bewonderen. En hou je van tuinen en aanverwante zaken, dan kun je in Espel nazomeren in de tuinen van buurvrouw en buurvrouw. En tenslotte is er een beeldende kunsttentoonstelling Binnenwerk van Michiel Kluiters en André Kruijsen. Deze en andere uitgaantips kun je nog eens nalezen op de website uitzinnig.nl. Het wordt tijd voor een Freaky 20. Ik draai er een uit de Zero's. Zoals beloofd wordt het terrein van Amy Winehouse. Hier is Valerie.

een van de eerste liedjes die ik destijds als beginnende disjockey in 1970 voor het eerst op de draaitafel legde. De Digimans Band en Ticket To uit 1970, ja. En daarvoor dus uit 2008 Valerie Amy Winehouse. En die werd begeleid door Mark Ronson. Ja, zoals beloofd, kijk ik ook even terug naar het weer van vorig jaar. Het was een zwaar bewolkte dag en er waren matige wind uit het noordoosten. De gemiddelde temperatuur was zo'n 12 en maximaal was het zo'n 16 graden. Het was redelijk zonnig en we hielden netjes droog die 24e vorig jaar. Tot zover het historische weer. Straks om 10 uur krijg je natuurlijk in het nieuws en weer uiteraard de actuele weersituatie. Nu de muziek van Frank Boeijer.

beetje soulmuziek uit 1966 van Otis Redding en Fa Fa Fa, tussen haakjes sad song. Dat uit de tijd dat we allemaal in die strakke broeken liepen, de soulbroeken met die zich vooral kenmerkten vanwege de wijde pijpen, wijde broekspijpen. En van boven zat dat dan straks, werd ik wel eens Spaanse broeken genoemd. En nu we het toch over Spaanse hebben, wat dacht je van deze? We gaan er nog eentje draaien uit 1980, een zonnig hitje van Julio Iglesias. Un sentimental.

Zo, het zit er weer bijna op. Weer bijna een weekje stemrust. Want die aardige weersveranderingen afgelopen tijd. Heel warm en dan was er weer een stukje kouder. Dat heeft mijn stem niet helemaal goed gedaan. En dat heb je waarschijnlijk van tijd tot tijd ook wel gehoord. Maar goed, ik doe mijn best om het nog zo leuk mogelijk bij jou op de radio te krijgen. Koele Week Lees als 1980, gewoon sentimentaal. Heb je ooit ideeën? Dan kun je je bijdrage natuurlijk leveren aan dit programma. Je kunt een e-mail sturen naar luut@goldenoldiesradio.nl. Zometeen om 10 uur is het de Tour van Frans met Frans van der Drift. En ik wens je voor straks een mooie voortzetting van deze dag. Volgende week donderdag om 8 uur. Dan spreken we elkaar weer voor een nieuwe aflevering van Eertwerk in de Ochtend. Morgen vroeg om 8 uur zit hier op deze stoel John Dekker met zijn programma Morning Memories. Een fijne dag nog en veel plezier met de rest van de programma's. De laatste, opnieuw een Freaky 20. In dit geval een cover van Something Jupiter, Robbie Williams en Nicole Kidman.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendellen en Willingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemde dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Er zijn ook nog wel wat uitzonderingen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A10 de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart 6 kilometer met een kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Almere, tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

zijn de leuke plaatjes van toen, zal ik maar zeggen. Een hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van De Tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Luc, bedankt voor jouw programma hiervoor. Je draaide leuke muziek. Tik it toe en fef fef.

gaan we stotteren. Hier in de show? Nee, toch? Ja, de zonnige klanken van de Sunshine Band. Met Casey natuurlijk. Yeah. En dan is het tijd voor dit. Ik heb vandaag een beetje een raar gevoel. Dit is de laatste de tour van Frans. Bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Twee stations waar ik me altijd heel erg thuis heb gevoeld. Ja, en dan neem je op een zeker moment toch een keer afscheid van. Voor een nieuw doel, zal ik maar zeggen.

Eigenlijk hoef je als disjockey er helemaal niks meer te vertellen, toch? Alleen dat het Jimmy Cliff was, ja, die zorgde voor een stukje reggae in de show. Ik had het er straks even over Fair Fair Fair van Otis Redding. Dat kun je je nog herinneren. En dit past eigenlijk een beetje in diezelfde sfeer. Misschien ook een leuke suggestie voor jou, Luut. Deze mooie klanken van O.C. Smith.

Dat zijn de mooie gouden ouwe uit onze jeugd, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, en vandaag natuurlijk ook even tijd voor dit. Wil die starten? Ja, toch. In de Tour van Frans reizen we nog één keer. Langs vijf succesvolle nummers uit de Veronica Top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 2 kwamen. Dus door een sterke nummer 1 niet de hoogste plaats wisten te bereiken. Vandaag vertrekken we op 15 oktober 1966. Little Man van Sonny & Cher stond stevig op 1. En hield een nummer van Bobby Hebb en Cher op 2. Je hoort zo Sonny. Sonny.

Ja, ja. Echt wel. I love you. Het succes van dit nummer moest worden gedeeld met Georgie Fame, Cher. En dan dus de versie van Bobby Heb gedraaid. Daar heb ik zelf persoonlijk iets mee. Afijn, misschien jij ook wel. Ik moet niet te veel willen vertellen, want dan struikel ik af en toe over mijn eigen woorden. En dat kan de bedoeling niet zijn. Nummer 2 in de High Five. Hier is Ramses Shaffi en...

0: ging weer over de liefde, hoorde je dat?
1: Ja.
0: Sammy, kijk hem ook, Sammy. Oké, dan.
2: Extra Gold. Music Radio. Extra Gold. Where memories live.

ergens in geloven, toch? De aapjes in de show. De Monkees. Het gebeurde voor hen op 11 februari 1967. En het was maar voor één week dat ze op nummer 2 stonden. En dan komen we terecht op 18 februari van dat jaar. En toen stond er een nummer van de Rolling Stones op 2. Met een dubbele A-kant. En ik ga ze allebei voor de liefhebbers draaien. Te beginnen met Let's Spend the Night Together.

Jagger met zijn vrienden. De Rolling Stones in de show in de Tour van France. Ja, and let's spend the night together. En zoals ik al zei, het is een plaat met een dubbele A-kant. En ken jij Ruby Tuesday nog?

Even een woordje van dank aan Marcel, Marcel Zwerts. Goedemorgen Marcel, leuk dat je erbij bent en luistert naar de laatste De Tour van Frans. En je schrijft, als jij geen radioprogramma's meer presenteert Frans, dan verkoop ik mijn radio. Dat moet je absoluut niet doen. Er zijn nog zoveel mooie programma's te beluisteren. En die ga je vast en zeker vinden. Dus eigenlijk zou ik tegen jou willen zeggen met de woorden van Dean Martin, please, release me. Please.

laatste in de High Five voor vandaag. Ja, Engelbert Humperdinck was dat. Hij stond 1 week op nummer 2. En dan met Please Release Me. Ja, prachtig toch? Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En Jean-Pierre van Damme, jij luistert ook altijd naar mijn programma. En ik snap jouw teleurstelling, maar ik ga natuurlijk wel vandaag jouw favoriete zanger draaien. Hier is de Elvis, ofwel de King himself.

jouw favoriete zanger, hè, Jean-Pierre? Heerlijk. Ik hou er ook van, zeg ik dan. Surrender was dat. Mooi, mooi, mooi. Hey, leuk dat je luistert. Ben je er wat later bijgekomen? Dit is de laatste aflevering van de Tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Met

Angela, leuk dat jullie erbij zijn. Jullie zitten op een boot, heb ik begrepen. Toch? Want je schreef van, er zit alleen maar water tussen jou en mij. Nou, dat kan gebeuren natuurlijk. Jullie zijn fan ook van Nederlandse artiesten. Dat weet ik. Jullie luisterden namelijk vroeger naar de zeezenders. En dan hoorden jullie dit soort plaatjes voorbij komen die bij de BBC helemaal niet aan bod kwamen. Dus ook deze prachtige plaat. Times Were When. Je hoorde de Cats. En het is niet alleen Kommer en Kwel vandaag in de Tour van Frans. We maken er ook een feestje van.

En bij dit nummer denk ik dan terug aan de tijd dat ik bij de Veronica Dravincio's werkte en optredens deed, bijvoorbeeld in België. En bij deze plaat startte ik eigenlijk dus toen de kusjesdans. Weet je dat nog? Daar gingen volgens mij de jongens allemaal in een kring staan. De meisjes liepen dan rond in die kring en konden gewoon een leuke jongen uitzoeken en daar een zoen aan geven. Ja, dat waren mooie tijden. We waren jong, fris en we genoten. En ja, dat moet je ook blijven doen, vind ik zelf. La Bamba was dat. Ook goedemorgen aan Marines en Wilma. Wilma, je schrijft: ik heb vandaag voor de laatste aflevering van de Tour van Frans zelfs mijn yogales geskipt. Oh, dat is wel erg lief van jou. Ja, leuk dat je er live bij bent. En voor Robert, ja, voor jou natuurlijk ook wat disco hier en daar in de show. Ik weet dat je daar verzot op bent. En ik weet niet in welke stem ik was toen ik de plaatjes koos. Maar het lijkt haast alsof ze er allemaal over gaan. Don't leave me this way.

In de Tour van Fransen mag ik ook feliciteren Carola Koenen. Ik zag op Facebook dat jouw ouders vandaag 65 jaar getrouwd zijn. Tjonge jonge, een briljante paar heet dat, geloof ik, hè? Ja, geweldig. En ja, feliciteer ze van me als je ze vandaag ziet, want dat zal vast en zeker gebeuren. Een hele leuke dag wens ik je toe. En hier in Toden schijnt de zon misschien ook wel bij jou. En anders denk je die er maar gewoon bij. Even een ogenblik rust in het programma. Dat doen we met Chris de Burg. Hij heeft het over een dame die in het rood gekleed gaat. En had ze ook hoge hakken? Dat weet ik eigenlijk niet meer.

applaus is inderdaad mooi. Eerlijke zin. Ik snap best dat je ervoor gevallen bent, Chris. Het moet voor haar een genot geweest zijn, deze liefdesverklaring. En luister. Precies, I love you. Volgens mij heeft hij dat in haar oor gefluisterd. Ja, en dat doet al wat met haar, denk ik, hè? In de Tour van Frans vandaag ook Barry White? Jazeker.

met het grote orkest, de Love Limited Orchestra. Ja, en natuurlijk met die meiden op de achtergrond, de Love Limited. Waar Barry White ook mooie muziek mee heeft gemaakt. En die zullen we vast en zeker nog wel eens vaker horen. Ik zit inmiddels alweer in de laatste minuten van deze show. De laatste tour van Frans. En daarin wil ik in ieder geval ook deze nog even laten horen. The Eagles met Lying Eyes.

Museum Rock Art in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rock Art. Elke donderdagmorgen en zo gezellig.

Je weet nooit wat de toekomst brengt, hè? Zeg ik dan maar. In the year 2525 opende het tweede uur van de Tour van Frans. Van de laatste aflevering van dit programma. En leuk dat je het wil meebeleven. Zo dadelijk hebben we natuurlijk de top 5 te gaan. Dit keer met Spargo. Maar eerst CCR, Creedence.

Ja, de laatste van de Tour van Frans. Het is een bijzondere gebeurtenis eigenlijk. Het voelt heel vreemd. Enfin, dat snap je natuurlijk wel. Ik heb ook zojuist nog een bericht gekregen uit Middelkerken van Oscar de Koster. Een hele goede morgen. Je schrijft, je krijgt de zonnige groetjes van, en dan moet ik even goed kijken, want mijn ogen gaan ook hard achteruit. Vreni, Melissa, Ann, Zulma, Stafke, Louis, Rudy, of is het Louis Rudy? Aan elkaar. En Jean-Pierre, Jacques en voor jou natuurlijk, hè, Oscar. Leuk dat jullie er vandaag bij zijn en willen genieten van dit programma bij Golden Oldie, Oldies en natuurlijk Extra Gold. Maar dan van de stations waar ik al die jaren me mocht verspreken in het live programma. Waar ik af en toe op de verkeerde knopjes mocht drukken. Ja, dat hoort er allemaal bij, hè.

0: De nummer 5 in de top 5 van Spargo. Ja, mooie muziek. Dat ga je horen vandaag van hen. En dat vind ik leuk. Nederlands talent had bij mij altijd een bijzondere plek in het hart. Tja, 5 nummers dus van deze club. Onder het motto...
1: 5 hits in a row.
0: En we belanden bij nummer 4. Ook weer met zo'n lang intro. Dus ik kan je vertellen dat 3 nummers van hen alarmschijf zijn geweest. En dat ze totaal 10 top 40 hits hebben gescoord. Ja, dat was succes. Dat mogen we wel stellen. Ook voor Head Up to the Sky.

0: Leerden ze natuurlijk ook van de disco garage. En daar paste dit natuurlijk perfect in. Hè? Head up to the sky. Dan moet ik dat zo zien als hou je rug recht. Ja, zoiets zouden we kunnen zeggen, toch? Vrienden, dit kan ik ook nog één keer draaien in de show.
1: Zo.
2: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek? Of compleet geschift?
1: Nee, toch?
2: Ah. Voor iedereen is er...
1: En wie hebben we daar?
2: Frans van de Drift.
0: Ja, dat was een jingle met een knipoog. Regelmatig liet ik het horen in de toer van Frans. Een prachtige jingle gemaakt door Bert Beugeling bij Extra Gold. Ja Bert, we hebben op een prettige manier samengewerkt. En daar kijk ik dan dus ook met veel vreugde op terug. Door met de muziek. Even deze succesvolle plaat die we vinden op nummer 3 in de Spargo Top 5. Hier is Just For You.

dacht ik altijd Just For You, om het maar even zo te noemen. En de woorden van Spargo te gebruiken in de laatste De Tour van France. Mooie muziek heb ik voor je vandaag. En ja, natuurlijk eerst die top 5 waar we beland zijn op nummer 2. Het is dat nummer One Night Affair.

0: radio maak je voor luisteraars. Zoek naar verbinding.
1: Ja.
0: Dus you and me is heel belangrijk. Spargo. En de top 5 klopt nog even in de laatste van de Tour van Frans. Ik heb een mooi bericht gekregen uit Lombards Zijde. Een bericht van Bert Destekse. Goedemorgen Bert. En je schrijft, we doen de groeten. En dat gaat je nog goed. En die groeten krijg ik van Anne, Peggy, Michael, Etienne, Sarah, Camille, Michiel, Melba, Vince, Bart, Stephanie, Mathies, Bo, ik ben er nog niet, Matteo, Ilona, Lisa, Jeffrey en Francine. En natuurlijk ook namens jou, Bert. En wat kan ik dan voor jullie draaien? Nou, misschien vinden jullie dit wel mooi.

Randy was dat. Speciaal voor jullie daar. En ik hoop dat je daarvan genoten hebt. Ik denk trouwens dat ook Peter Fracking dit een heel mooi nummer vond. Wie is nou weer Peter Fracking? Ken je die niet? Dan ga ik je dat nog even uitleggen. Ook hij werkt bij Extra Gold en heeft mij vele jaren begeleid. En dat ging dan voor de uitzending met een boetje. Dan denk je bij jezelf, waar gaat het over? Maar dan deed ik boe. En dan kon hij precies uittimen hoeveel seconden er tussen zaten tussen hier, de studio en de server van Extra Gold. En dat telde hij voor me af en kon ik mooi aansluiten op de mededelingen van 10 uur. Daarvoor nog steeds bedankt, Peter.

klonk. Bij de zeezenders, kun je dat nog herinneren? Ja, natuurlijk. Lady Lay was van Pierre Grosvenor. En ik had het dus over Peter Fracking. Peter Fracking heeft mij niet alleen begeleid, maar maakt ook zelf een programma. En dat doet hij nog steeds. En dat doet hij vanavond tussen 9 en 10 met ska en reggae voor de liefhebbers. En daarna wordt mijn show nog een keertje herhaald. Dus mocht je er pas later in zijn gekomen, je kunt vanavond die herhaling natuurlijk volgen. Net als op de morgen, ook vanavond tussen 10 en 12.

Ja. Lekker gouden ouwe. Hij zat in elke jukebox. Ja, jukebox. Mooie muziek. Gouden ouwe. Dat waren dat allemaal. Vrienden, vraagt zojuist iemand, en dat was Hendrik, hoe ik aan de titel kwam van de Tour van France. Dan moet ik een stukje geschiedenis vertellen. Begin jaren 90 werkte ik bij Holland FM. Dat was een satellietradiostation. En op een zeker moment heb ik toen een grote rode touringcar gekocht om laten bouwen tot mobiele studio. En daar trok ik langs in Nederland en België trouwens, langs allerlei evenementen. Dat was heel leuk om te doen. En ja, die touringcar die wordt ook elke keer in de banners weergegeven. Daar maakte Clemens Tilburg heel gretig gebruik van. Ja, Clemens, jij was de grote bannerman, zo noem ik je altijd, hè? En ook jij, reuze, bedankt voor al je activiteiten voor de Tour van France. Ja, en uiteindelijk werd de Tour van France vanaf 2 januari 2014 een reis. Langs de jaren 50, 60, 70, 80 en 90. En in die jaren kwam ik ook deze tegen.

0: voor de liefhebbers weer even een ogenblik disco.
1: Ja.
0: En zij maakte er iets moois van, hè? All American Girls. Ja, ja, nou weten we het wel, hè? Ik was een paar jaar bij Extra Gold. En op een zeker moment kwam Wilco Verkerk naar mij toe. Wilco heeft een eigen radiostation en hij zei van... ik wil ook graag de tour van Frans integraal doorgeven op mijn radiostation. En zo geschiedde. Afijn, toen kwam ik op die manier uiteindelijk ook op zijn radiostation Golden Oldies Radio terecht. Wilco, daarvoor nog altijd mijn dank. We hebben fijn samengewerkt en daar kijk ik met plezier op terug. We gaan even een rustig nummer draaien in de show. En dat doen we uiteraard onder dit motto.
2: Herinnert u zich deze nog?

Sam Grisham and the Pharaohs. Yeah, you got it. Woody Bully. Ja, ik kondigde een paar weken geleden bij Extra Gold aan dat ik ging stoppen met de Tour van Frans. Ik kreeg toen van collega's allemaal leuke e-mailtjes met lieve wensen voor de toekomst. En ja, collega's, dat deed wat met mij. Dus ik wil u daar heel hartelijk voor bedanken. En natuurlijk bedank ik ook Jan Hariot. Hij heeft die club destijds mede opgericht. Hij was de eigenaar van de

San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. Dat waren nog eens tijden, toch? Ja. Heb je dat ook bewust meegemaakt? Ja, dat was schitterend eigenlijk. Zo dadelijk kun je na 12 uur weer collega's horen. En die maken ook leuke muziek op de radio. Zo denk ik aan Henry Verwoerd met zijn programma Good Feeling bij Extra Gold. En Henry Valk bij Golden Oldies Radio. Jongens die met een warm hart aan de slag gaan om het voor jullie gezellig te maken.

deze laatste aflevering van de Tour van Frans hoop ik die mensen allemaal genoemd te hebben die voor mij een belangrijke rol hebben gespeeld in al die jaren van dit programma. En mocht ik iemand vergeten zijn, sorry. Geef hem maar op, bedomme. Ja, dat kan er. En als laatste bedank ik natuurlijk jou. Als luisteraar van de Tour van Frans. Je was er vele malen en sommigen zelfs altijd bij. En dat heb ik bijzonder gewaardeerd. En we komen elkaar vast nog wel een keer tegen. En dan zeg ik als slot natuurlijk tegen je. Blijf gezond. En wees een beetje lief voor elkaar. Dat is belangrijk. En Tina Turner heb ik als laatste. Ja, je moet de best voor last bewaren, hè?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. Pakistan voerde de afgelopen nacht luchtaanvallen uit op 10 doelen in Afghanistan met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij werd de zuidelijke stad Kandahar getroffen. Volgens de Afghaanse Taliban-regering kwamen 4 burgers om het leven. Een woordvoerder noemde het misdadige agressie en dreigde met een passende reactie. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland en Noord-Holland mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

springen terug naar 1961, 65 jaar oud. The Allisons en Are You Sure? Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Lunchroom, jouw tussen de middagprogramma elke donderdag tussen 12 en 2 op Golden Oldies Radio. Mevrouw zegt dat ik geen radio meer mag zeggen. Nee, Golden Oldies Radio, geen Golden Oldies Radio. Mag allebei hoor. Dankjewel aan de collega's die vanmorgen weer mooie muziek hebben gemaakt, zoals zojuist Frans van der Drift.

0: eerst door muziek uit de jaren 50. Voor het eerst gaan we terug naar het jaar wat vandaag centraal staat. En dat is 1988. Tweede uur de Beatles. We hebben vergeten songs. Nederlandstalig. Beetje AI. Nou ja, je moet maar gewoon luisteren, vind je niet?
1: Eet smakelijk.
0: Dit is Lucille Starr, 1965. Jolly Jacqueline.

jaren sound, hè? Australisch gezelschap opgericht in Melbourne, Australië. In 1964, toen het succes niet zo wilde komen, besloten ze als huisband mee te gaan op een passagiersschip richting Engeland. En toen ze daar gekomen waren, ja, toen begon het succes. Marvin Gaye dan, samen met Kim Weston.

0: Golden Years of Love, Lunchroom.
1: Zo'n tijdloos liefdesmelodietje inderdaad. Over melodietjes gesproken, ik heb een heel modern liedje klaarstaan. AI, een song die in heel wat uitvoeringen verschenen is. En nu ook in een AI-uitvoering. Beetje soul en een beetje Afrikaanse stijl. Hier is The Lion Sleeps Tonight.

even wat commentaren bij deze AI-song. Dit is verkrachten van een goede plaat, lees ik. Maar ook een commentaar zegt... Een eerbetoon aan The Lion Sleeps Tonight. Hoe dan ook, dan zeggen we blijf maar gewoon lachen. Keep on smiling. Terug naar 1970.

0: De dag van vandaag.
1: De hits van destijds.
2: Op de televisie waren series als The Cosby Show, Zeg eens aan natuurlijk, en ook Cake op de Week heel populair. In de bioscoop scoorde de Nederlandse psychologische thriller Spoorloos, gebaseerd op het boek van Tim Krabbe, het boek Het Gouden Ei. Het verhaal gaat over een jong Nederlands koppel, Rex en Saskia, samen met de auto op vakantie. Tijdens een stop bij een drukke Franse benzinepomp loopt Saskia even naar binnen om wat te drinken te halen. Maar ze keert niet terug. Ze is in het niets verdwenen. Er volgt een jarenlange wanhopige zoektocht door Rex. Zelfs wanneer hij een nieuwe vriendin heeft, blijft de mysterieuze verdwijning van Saskia hem achtervolgen.

Ako sa nám som? Little Eve. Dit is de uitvoering van Kylie Minogue en die vinden we in de hitlijst van week 38 van het jaar 1988. En die week staat vandaag centraal in Lunchroom. Ik zit dat verhaal van Spoorloos nog eens even na te lezen, maar dat was echt een heel spannende film, hè? Muziek trouwens van Henny Vrienten. Op 5, Louis Armstrong.

0: trouwens ook al een oude plaat. Uitgebracht in 1967, deed destijds in Nederland niks. Pas toen die 80 jaren gebruikt werd voor de film Good Morning Vietnam, werd het alsnog een hit. Louis Armstrong, tot zover onze terugblik op de hits van het jaar 1988.
1: Ooh, 1988.
0: Lekkere vrolijke muziek van Sanita heb ik klaarstaan.

Macho. 1986. In Engeland een redelijke hit. In Nederland kwam hij niet verder dan de tipper aan. In tegenstelling tot de opvolger, Toy Boy.

0: sowieso herfst. Temperaturen van boven de 20. Af en toe een heel klein spettertje. Voor mij is het gewoon nazomer. Vandaar ook Ricky Martin. En Living Davida Luca.
1: Het centrum van gezelligheid, Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio.
2: Hollands Glorie. Muziek in je moerstaal.
0: Hier is Robert Paul. Ga er maar eens voor zitten. De toppers van toen. Zo'n medley met allerlei persiflages van Nederlandstalige

Zo'n rustmoment. Ze brak door in 2009 met deze song. Adele, Make You Feel My Love. The greatest old

De uitsmijter. De afsluiter van dit uur. Gaan terug naar 1978. Disco sound van Luisa Fernandez. Give love a second chance.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp 3 kilometer. Door politieonderzoek is de rijbaan dicht. Waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat geeft ongeveer een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging in de file op de A73 Maasbacht richting Nijmegen. 7 kilometer lang tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

24 september 2026. En dit was de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 38 jaar terug. 1988, Womack & Womack en Teardrops.

0: gaat al een beetje in de soulhoek. Blijven we nog even. Zometeen de Supremes en de Four Tops.
1: Hey, hey, zet de radio maar aan. Golden Oldies Radio.
0: Dit zijn de Chai Lights. We gaan terug naar 1972. Oh.

0: 30 jaar geleden. Is toch ongelooflijk. Wat gaat de tijd snel, hè?
1: The golden standard of music.
2: Old gold retold. Retro music.
0: Samenleving daar in Zuidwest-Drenthe waar we woonden. Runderwold, weet je wel. Vlakbij Meppel. Een hele mooie tijd.

0: vorige week beloofde ik al dat we vandaag de Pretenders zouden draaien. Ja, als je wat belooft, moet je het ook doen, hè? I'll stand by you, hoor je.
1: Fab Four Flashback.
0: Tijd voor de Beatles, onze wekelijkse Beatles-blok. Twee platen, een dubbele boterham met de Beatles. Vandaag het album With the Beatles. Hold Me Tight zometeen. Hier is

0: tweede studioalbum van The Boys. Uitgebracht op 22 november 1963. Het werd een grandioos succes. Stond maar liefst 21 weken onafgebroken op de eerste plaats in de Britse albumlijsten. 14 tracks, waaronder 8 eigen composities.
1: Henry Falk.
0: Ja, dit is heel andere muziek hoor.

0: De dag van vandaag,
1: de hits van destijds.
2: We gaan terug naar 24 september 1988. De top 40 van die datum. De top 3 van de top 40. Ja, dat is een heel gevarieerde. Zometeen Eric Clapton. Dat is lekker zwijmelmuziek. Wonderful Tonight. Maar daarna, dan barst het los hoor. 3 maal 24 september 1988.

Nu voor hoor. The Only Way Is Up van Jazz and the Plastic Population. Op weg naar de bovenste beste plaats. De nummer 1 positie. Volgende week is die lijstaanvoerder. Kan ik je nu al voorspellen. Op dit moment is die positie nog weggelegd voor Sam Brown. Blijven staan op 1.

0: Summer's coolest hits.
1: We gaan naar 1991. Hun vierde hit zou ook hun laatste zijn. Naoma, zomerse muziek. Dance da go mago. Mag nog steeds, hè? Het is immers, ja, het is gewoon een prachtige nazomer. Ook deze week, hè, lekker gefietst.

heel bijzondere plaat uit 2014. Emily Hackett, samen met Will Anderson. Emily schreef het nummer voor een vriendin die vroeg op te treden tijdens het huwelijk van die vriendin. Emily ging naar de studio om het nummer verder op te nemen. De deur werd opengedaan door Mikey Reeves, kende ze verder niet. Maar tijdens het werken aan The Song Take My Hand, The Wedding Song, sprong er een vonk over en ze kregen een relatie. Zo zou het maken van een song voor haar beste vriendin uiteindelijk leidde tot een eigen huwelijk. Op de radio zagen ze deze song volstrekt over het hoofd, maar ging wel viraal en zo werd Take My Hand, The Wedding Song, van Emily Hackett samen met Will Anderson, alsnog een hey.

zo succesvol over de grote plas in de Verenigde Staten. Dan Vogelberg. Singer-songwriter en multi-instrumentalist. Zijn mix van folkrock en gevoelige ballads zorgde voor grote successen, zowel in de album- als de single-hitlijsten. Nederland? Nee hoor. Vier tipparadennoteringen. That's all. Ook in Engeland trouwens. Canada en Australië, daar ging het wel goed. Daarmee naderen we de klok van 2:00. Ik ben er aanstaande zondag weer. Tussen 8 en 9. Met een uur lang 50s flashbacks. Zondagavond. Als je wilt reageren, misschien wel een plaatje aanvragen, of je hebt een tip voor een hele goede artiest, of nou, bedenk het maar. Dat kan door een WhatsAppje te sturen of een sms'je naar het volgende telefoonnummer. Heb je pen bij de hand? Moet je pen pakken. Komt ie hoor. 06-414-382-98. Bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met John Evangelis. Hoe toepasselijk. I'll find my way home.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. 100 kilometer file op dit moment, met de meeste vertraging nu op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dan naar de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de A15 Europoort richting Rotterdam. Vanaf Rotterdam Heijplaat doe je er een kwartier langer over door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-trein stel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhofcomplex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein wil ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and The Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Minister David van Weel wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en melding van zware misdrijven. De Rekenkamer heeft kritiek op zijn uitleg over 10.000 zaken. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja, 21 overweegt die mogelijkheid, terwijl andere partijen eerst het debat willen afwachten. De Tweede Kamer wil strengere regels voor camerabrillen met microfoon en AI. Volgens Kamerleden worden mensen soms heimelijk gefilmd, waarna beelden op sociale media verschijnen. Het kabinet zegt dat bestaande privacyregels al veel gebruik verbieden. Dit najaar komt Europees privacyadvies over camerabrillen en andere AI-brillen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hou jij ook van het beste goud van oud? Luister dan naar Golden Oldies Radio.
3: Dit is Golden Oldies Radio.

Sinds lange tijd weer ruzie met een koptelefoondraad. Als je alleen je linkerkant het doet, dat is heel vervelend hoor. Als je het gehandicapte platen draaien bij dan. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. Ja, donderdag 24 september. Felix van Am tot vanavond 8 uur via dit radiostation via DAB+. Heb ik mij laten vertellen. Ik heb het zelf nog niet gehoord, maar het is altijd leuk om om dat aan te horen. Deze moet hebben. Ja, fijn muziek op de achtergrond. Als je aan de maaltijd ziet, eet smakelijk. Wij hadden als eerste plaatje een afgetrapt exemplaar van The News. En OIC uit februari 1982. Ik kwam nu verder zijn 30ste plaats. Dus een bescheiden hitje voor de heren. Dus een keertje op zoek gaan naar een nieuw exemplaar. Want zeker het begin is erg beschadigd. Nou, tot 8 uur gaan we fijne muziek draaien natuurlijk. Elke donderdag is dat geval al anderhalf jaar of zo. En we gaan door met Los Fieras en A La Playa. Dat zou niet gek zijn. Waar is de zomer, jongens? Goeie.

Ja, voor mij was dit een eendagsvlieg, want voor mij hebben wij nooit meer wat gehoord van Las Fieras en A La Playa. Maar het was wel een, het is een showbeetje uit 1988 alweer, jongens. En ik ben bezig in het Radio Monique boek. En als je al die verhalen leest, het is echt een aanrader voor de echte radiofreaks. Moet even op het web kijken hoe je eraan kan komen. Dat is echt, je blijft in plakken. Op een gegeven moment ben je een uur verder. En helemaal muf van het lezen. Maar het blijft altijd leuk om al die oude verhalen van het radiostation. En wat er alles omheen hing. Allemaal te lezen. Dat is echt erg leuk. Het is 6:10.

Nou, ook bij deze plaat geldt weer, waarom is dit geen grote hit geweest? The Captain of Her Heart van Double van het album Blue. Destijds werd het verkocht en kwam helaas niet verder als de tipraden uit. Het kwam uit 1985, even kijken. November 1985, ja. Nou, het is inmiddels bijna 14 over 6. Waarschijnlijk zit je aan de maaltijd. Of niet, laten eten. Ik ben zelf ook wel laten eten, meestal half 7, 7 uur een beetje. Ik was vaker verteld. Ja, meer een deel van de Nederlandse bevolking zit denk ik half zes, zes uur aan tafel. Ja, dat is natuurlijk een ritme wat iedereen heeft. En dat is allemaal prima, weet je. Ja, voor mij betekent je half 10 s'avonds ook goed. Ja, we blijven in de langzame plaatjes. We zullen daar wat meer uptempo erin gooien. China Crisis. Dat is ook mooi dit, hoor. Ja, ook weer een tipradenplaat. Maar ja, het is niet verkeerd om dit eens een keertje op te zetten. Uit het voorjaar van 1983. Via Golden Oldie.

0: Dit zijn van die plaatjes. Als je op bed ligt en je luistert naar deze plaat. En die plaat is dan een beetje halfweer spelende. En dan val je even in slaap en dan word je wakker. En dan hoor je nog steeds dezelfde plaat. En voor je gevoel is die plaat dan heel lang. Maar dan ben je misschien wel even een minuutje weg geweest. Maar nou, kan je het nog volgen? Denk het niet. Het is 18 over 6 met China Crisis en Christian. En ze hebben wel meer hits gehad hoor. Dit was natuurlijk geen hit, maar ze hebben wel meer plaatjes gemaakt. Wat wel succesvol was. We moeten niet gaan zitten geven achter de microfoon. Ja, het is een beetje laat geworden vannacht, dus dat kan je wel eens hebben. Golden Oldies Radio, en daar hebben wij hele leuke dingen voor.
1: You only hear the best classics. All the time. On Golden

Nederland was dit razend populair volgens mij. Er staan ook gewoon een paar clips op het bekende YouTube. Of YouTube, zoals veel mensen zeggen. Liquid Gold and the Night, the Wine and the Roses. Nou, dat zijn wel drie dingen die voor mij prima samen gaan. Zeker op een lekkere zondagavond. Zomerse zondagavond. Maar ja, dat zit niet meer in het verschiet. We zullen zo even kijken naar het weer. Dat is vannacht de 24e trouwens. Volgende week zitten wij in de maand oktober. En dan hebben we nog november af te werken. En dan december. Dan is 2026 op. Ja, dat gaat soms heel snel. Maar ja, voor je het weet zit je weer in met vuurwerk oliebollen. Wat lekker is dat, de oliebollen. Oei, oei, oei. Nou, dit heb ik ook nog even uit de kast getrokken bij...

Hij maakte al vroeg gebruik van de toenmalige beschikbare technieken. Dit kwam van het album Out of the Blue, ILO. En wij draaiden Believe Me Now en Stepping Out. Maar ik had toch geen plan, hè? En met dit stukje meesterwerk kwam hij op anderhalf over half zeven bij Golden Oldies Radio. Het is vandaag de 24e. Nou, even kort weerpraatje nog. Het ziet er best aardig uit. Komend weekend wordt het een graad of 20, 21. Zuid tot zuidoost windkracht 2. En daarna gaan wij naar de maandag uiteraard. En dan blijft dat een beetje rond de 1, 22 graden hangen. Die wind blijft in de zuid tot zuidoosthoek hangen, kracht 3. Dus dat is prima fietsweertje. Nou, even de groet aan alle radiostation freaks, alle medewerkers van dit radiostation. Ik hoop dat u allen goed gaat en eet smakelijk. Bon appétit. Laten we met z'n allen lekker platen gaan draaien. Dat is altijd goed, maar dat doen we al met z'n allen. Dus, nou, ik mag tot 8 uur een bijdrage leveren met onder andere deze uit oktober 88. En dat was een dikke top 10 hit voor Mark Elmond. Dit is Red Rings.

0: hadden wij hoop op een redelijke herfst met niet al te veel regen. Nou, er is flink wat regen al gevallen. Dus afgelopen zondag was best aardig. Voor mij hadden ze toen ook regen voorspeld. Maar dit kwam van het album Bad. Toen al op cd verkrijgbaar. Ook op cassette en op LP uit maart 1989. Leave Me Alone. Aan de andere kant is van dat singeltje Human Nature. Die had ik eigenlijk wel willen draaien. Maar ik denk, nou ja, laten we nog maar even de A-kant gaan. Dat is eigenlijk een dubbele A-kant, hè, dit. Ja, legendarische figuur. En ik heb laatst nog een documentaire gezien op televisie. Dat was een herhaling, maar altijd toch leuk om even weer te zien hoe zo'n iemand dan misvormd en vervormd wordt door de drukte en de hectiek van de media. Dus blijft toch een bijzonder figuur. We gaan even heel wat anders opzetten. Let op.
1: Hoogkeert het publiek. Wij presenteren

0: weer terug.
1: Ja, en dat laatste stukje werd gebruikt door het vark van de weg van, god, hoe heet dat nou? Was dat Tros Actua of zo? Nee. Het was een autoprogramma. En dat was als onderdeel het vark van de weg. En dat was kennelijk waren die auto's. Dat was voor mij nog geen APK. En werden die auto's even op de brug gezet. Nou, die lagen al half uit elkaar. En die werden dan tot moes geperst. Die ging gewoon de pers in. En dan hoorde je dat laatste stukje. Die zien we nooit meer terug. Er staat op de achterkant van het singeltje. De plaat die ik zocht, heb ik bij Simonus gekocht. Nou, die zat dus kennelijk vroeger op de Dorpsweg 32. Nieuw-Binnenweg in Rotterdam. Frits Ruistraat en Briele de Voorstraat. En dan nog een telefoonnummer 2760. Hoe krijg je het voor elkaar? 4 cijfertjes. Dat is lekker makkelijk. Nog geen 06 nummers, gewoon 4 cijfers. Oké dan, het is 7:15 bij Golden Oldies Radio. En dit werd in het begin van 1986 vaak gedraaid op de Nederlandse radio. De Waterboys. En de half

je hem hier te vergrijpen aan chocola. Van die chocolade wafeltjes. Nou, het is niet echt een wafel, maar er zitten twee stukjes chocola en daartussen een soort vulling. Nou, daar krijg je geen blauwe ogen van, maar Elton John die had er zijn mond vol van. Ik met chocola, hij met Blue Eyes. From the forthcoming album, Jump Up. Nou, het zal allemaal wel. Het is 6:08. Deze donderdagavond, gedenkwaardige donderdag. Waarom weet ik niet, maar ja, dat moet je moet een beetje oppompen. Dat verkoopt lekker, hè? En het staat de afwas al te lonken. Hier niet, want ik zit plaatjes te draaien. Dus afwassen, er is nu even geen sprake van. We hebben straks wel het nieuws om 7:00. En tussen 7 en 8 gaan we nog steeds verder met het draaien van fijne plaatjes. Het laatst gepresenteerde programma tussen 7 en 8. En daarna non-stop muziek, zoals elke donderdag dat het geval is. Even Nederlandstalige muziek, dat is ook wel charmant. Met Peter Koelewijn en De Sprong in het Duister.

Thuis. Van destijds de nieuwe LP Diep Water, Peter Koelewijn. En dit was de derde track, zoals dat ze mooi tegenwoordig zeggen, op destijds de LP van hem. En ook op cassette te koop. Ja. Op een gegeven moment werden het ook chroomcassettes. Dan was die kwaliteit wel ietsje beter. Want de jaren 70 was de voorbespeelde compacte cassette was vaak normaal tape. En op een gegeven moment werd dat chroom. En dan had dat toch wel iets meer geluidskwaliteit, laat maar zeggen. Dit is de laatste voor 7 uur. Hele rustige plaat van Kenny Rogers. En 20 years ago. Graag tot straks.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer gouden oude platen als dat je radio aan kan. Nederlands beste gouden oude zender. Golden Oldies Radio.
3: Hou jij ook van het beste goud van oud? Luister dan naar Golden Oldies Radio.
4: Golden Oldies Radio.
3: Het geluid van de classics.

zit, mensenleven zit raar in elkaar. Ik voel me dus gewoon binnen het uur verkouden worden. Het is echt ongelooflijk. Maar ja, we gaan het beste ervan maken. Twee uur op deze donderdag de 24e. Met dank aan de nieuwsdienst, zullen we zeggen. Hallo, bent u daar nog? Bent u nog verbonden met Golden Oldies Radio deze donderdagavond? Wij hadden Skipworth Turner en Thinking About Your Love uit de zomer van 1985. Dat is raar, want ook dit kwam weer niet verder als de tippenraden. Ik kan het niet begrijpen, jongens. Het zijn echt leuke platen, maar die hebben kennelijk dus heel veel mensen gemist of te weinig airplay gehad. Nou ja, het zal allemaal wel. Nou, nog tot 8 uur vanavond mag ik de platen opzetten via dit radiostation. En dit kan natuurlijk niet opbreken. Ik heb er gewoon wel eens vaker gedraaid. Alison Moyet. En ze heeft het ook maar moeilijk mee.

ja, blijft wel een goede plaat. Wel een ingewikkeld plaatje eruit van Alison Moyet en All Cried Out via Golden Oldies Radio. En dit kwam ook uit de zomer 1985. En kwam diverse 19e plaats. Dus ook een beetje slappe hap. Het is, hoe laat is het? Het is bijna 9 minuten na 7 uur als je net aanhaakt. Wij zijn Golden Oldies Radio. En iets wat de verkouden dreigende Van Dam. Ik heb net zitten niezen. Gelukkig zit er nog een microfoonschuif die dat allemaal kan blokkeren. Oké, heeft u een fijne donderdag gehad aan de andere kant? Misschien wel sollicitatieplicht. Sollicitaties gedaan. Ging het een beetje? Dat is niet onbelangrijk altijd. Want als je een baantje wil vinden, moet je natuurlijk solliciteren. Dan moet je jezelf presenteren. En maar een beetje gaan zitten en lobbyen met jezelf. Van nou, hier ben ik. En kan je me gebruiken? En daar tegenover moet ik een bepaalde vergoeding staan. Dat is natuurlijk de opzet van het systeem. Maar ja, het is niet echt een spannend iets solliciteren. Maar goed, het is voor mij al enige tijd geleden gelukkig. Wij gaan tot 8 uur fijne muziek draaien. Let op.

volle plaat is echt lachen, dit. Rudy Thomas en Barry Biggs en Reflections of My Life. En op de andere kant zat de live-uitvoering. Nou, dat is geen instrumentale versie. Ook

0: Nou, we konden met z'n allen lekker in de weer wiegen met dit plaatje van Rudy Thomas en Barry Biggs uit de zomer van 1983. Via het Friends Records label. Bestaat natuurlijk al lang niet meer, dus je denkt het niet. Reflections of My Life. Ja, dat staat op Roetje wel, de instrumentale versie. Wacht, ik ga het even live. Zo, gaan we even eraf halen. Dat is gelijk het bewijs dat hier platen draaien. Dat staat echt op de andere kant. Ja, version. Oh, dat is natuurlijk een beetje reggae-create is dat. De version, dat is dan gewoon de nou ja,
1: de reggae-versie. Oké. Okay.
0: We gaan de Bostella draaien, maar dan de andere kant van Johnny en Rijk. En dat is wel eigenlijk wel leuk. Luister goed naar die tekst. Het is een oude redse kletser uit de jaren 60.

Dit uit de film When Summer Ends. Nee, dat weet die film niet. Zomerhitte heette die film. En dat kwam uit februari 2008. Wel bijzonder dat het dan zomerhitte uit. Maar oké, Van Velzen. En nou, toch aardige plaat. En die film was best aardig. Ja, dat zit er ook weer aan te komen. Nou, we hebben sneeuw gehad dit jaar. En niet zo'n beetje ook kleuren. Half Nederland was van de leg. En dat, nou ja, vooruit dan maar. Dat gaat allemaal goed worden. Yeah. Hey you! Get up on your feet. I wanna see you out on the floor. Nou, blijf even zitten als je niet even...

zou me niks verbazen dat dit heel veel door kinderen is gekocht destijds. Een beetje een kinderplaatje, de Big John Russell. Ik weet niet of hij nog in leven is, maar dat zou even na kunnen kijken. En hokey pokey all over the world. Nou, we zullen toch aan het poken zijn. Even een klein overzichtje van de platenbeurs. Aanstaande zaterdag is er volgens mij, dat weet ik wel zeker, een grote platenbeurs in Houwen, Rotterdam. Parkeren, dan moet je een zak geld meenemen of een pallet met geld. Dus echt ongelooflijk, 18 of 20 euro. Dat is niet normaal, maar goed. Je kan er ook openbaar naartoe met de metro, is altijd makkelijk. En dan is er ook nog een platenbeurs, 26e in Deventer, de Buinerskerk, nooit van gehoord. Een XXL platenbeurs, nou dat belooft wat. We hebben ook nog op zaterdag in Almere platenbeurs, in Almere Centrum, in de Schuttenstraat, tussen 10 en 5 uiteraard. En zondag de 27e platenbeurs in Dordrecht natuurlijk, het Statenplein. Dat is echt iemand die heeft daar een abonnement opgenomen volgens mij. Nou, het laatste zondag 27e in het K-Pop. Dag. De K-popdag. En in Almere ook weer tussen 12 en 5 uur. Oh, dat is een 12 uur. Dus dan kan je nog een beetje uitslapen. K-pop. Nou, de laatste nog zaterdag 3 oktober Arnhem. Kerkplein tussen 10 en 5 uur. Daar kun je fijne grammofoonplaten kopen. Dat is altijd fijn. En natuurlijk thuis schoonmaken en opzetten. Je hebt ook mensen die kopen platen, doen er iets mee. Dat is zonde. Nou, dit is gratis kampvuur wat je erbij krijgt. Black, you're a big girl.

God, ik kan die man hoog zingen, zeg. Toch een aardige plaat. Dit is Black and You're a Big Girl Now. En Black had ook nog een ander plaatje, maar ik kan even niet op die titel komen. Dus, nou. Excuses. Een waterig hoofd is ook niet een helder hoofd, laten we zeggen. Hè? Uit die vandaag donderdag 24 september via Golden Oldies Radio spreken wij over het weer. En nou, het is helemaal niet onaardig. Ik heb zelfs getallen van 25 graden gehoord. Nou, dat geloof ik niet helemaal. Ja, misschien het zuidoosten van het land. Maar hier in het westen is het gewoon een graad of 20. En dat is helemaal niet verkeerd. Zeker als je bedenkt dat je half september of bijna eind september zit. Is dat nou best aardig. Een nachttemperatuur van een graadje of 13, 14. Ja. Je mag naar huis, jongen. Neem een slokje koffie. Ga ik zo ook eens even doen. Een bak koffie trekken hier. Het is bijna 7:30 bij ons, Golden Oldies Radio. Dus een kopje koffie is altijd fijn. Met melk en suiker en geen smerige koffiemelk. En zeker geen poedermelk. Yeah. Hij is er klaar voor. Leon Haywood, don't push it, don't force it.

eigenlijk zou je achteraan moeten draaien. Somebody's Watching Me van Rockwell. Was dat? Rockwell, 1984, ja. Dit was niet van Queen. Hij voelde zich bekeken Rockwell, maar Queen had zoiets van ik maak mijzelf invisible. Nou ja, flauwe grap. Geef het toe. Het is bijna 7:55 bij ons. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. En we hebben hier een boek, een heel dik boek voor onze neus. We moeten even de microfoon een beetje bijdraaien. Wij schrijven in 1966. Jimi Hendrix arriveerde samen met zijn manager in Londen. Zijn enige bezit waren zijn kleren. Jim verkocht heel zijn hebben en houden om een hotelrekening in New York te betalen.

Jeetje, ja. Zo gaat het, hè, met die rockstars. Nou, 1975, Rod Stewart staat nummer 1 in de Britse top 40 met Sailing. Een nummer geschreven door de Sutherland Brothers, wist ik niet. En de single werd een hit na het gebruik in een tv-productie, tv-documentaire. En ik kan herinneren wel die videoclip, dat was op een zeilboot. Dat was nog film, niet video, maar film. Dat heeft wat metertjes gekost. En dan zie je die Rod Stewart nog in jonge uiterlijk op een zeilboot zitten. En dat zag er allemaal heel romantisch uit. Nou, 1988, Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin. Die hebben we voor mij vorige week gedraaid of zo. Is de eerste Amerikaanse nummer 1 hit die volledig a cappella is gezongen. De single werd eerder dat jaar al zonder succes uitgebracht. Als soundtrack van de film Cocktail. Met een nieuw videoclip. Nou, even kijken, wat hebben we nog meer verschatten? Nou, 1991, Nevermind van Nirvana. Wie kent hem niet? Wordt het belangrijkste album van de jaren 90. Wereldwijd vond de plaat al 30 miljoen kopers. 30 miljoen mensen. Daar loop je dus lekker op binnen. Dankzij Nevermind werd alternatieve rock in één ruk mainstream. Staat hier. De iconische albumhoes kwam er nadat Dave Grohl en Kurt Cobain een documentaire zagen over baby's in het water. Ah, daar komt dat dus vandaan. Het is net een beetje een bijzondere hoes, die Nevermind. Als je hem in de kast hebt staan, moet je nog maar eens een keertje goed kijken. Hè? Nou, tot slot 1998. Voormalig Guns N' Roses drummer Steven Adler moet 150 dagen de cel in voor het slaan van twee vrouwen waarmee hij date en het breken van eerdere voorwaardelijke voorwaarden naar huiselijk geweld. Nou, het komt er kort op neer dat hij dus losse handjes had. Nou, 2006, de Scissor Sisters, wie kent ze niet, staan met een million seller, I Don't Feel Like Dancing, op nummer 1 in Groot-Brittannië. En ook hierop speelt Elton John de piano. Dat is fijn. Nou, voor de rest is het allemaal niet zo spannend. Zie ik hier door de eerste videoclip. Dat is ook wel leuk om even voor te lezen. 1957. Ik hoop dat het muziekje het haalt. GLR's Rock van Elvis Presley verschijnt op single. Het titelnummer van Jerry Leiber en Mike Storr komt uit de gelijknamige film waarin Elvis Presley de rol van Vince Everett speelt. Nou, het is een nog nooit waren eerder 250.000 voorbestellingen voor een single besteld. En er zijn er 500.000 van verkocht in de eerste week. 500.000. Dat zijn tegenwoordig natte dromen voor een platenmaatschappij. Nou, veel historici beschouwen het fragment uit de film als de eerste videoclip. Nou, daar kan je natuurlijk uren over discussiëren met een glaasje wijn erbij. Maar dat gaan we niet doen. Wij gaan plaats maken voor de volgende plaat. En dat is de 1. Er staat hier nog een draaitafel met een naald in het etiket. Dat is ook niet echt gezond. Dit hadden wij voor u klaarstaan op de andere kant. Ja. Dat is altijd fijne muziek. Bij 9 minuten over 7:30. Met Bianco uit de jaren 80. Echt de jaren 80 groepje dit, hè? September 84. Hoe staat Are You On? Ik heb geen idee.

toch nog een kleine ruzie met de koptelefoonplug hier in de studio. Maar dat gaan we binnenkort maar eens even de technische dienst vragen om dat te herstellen. Het is natuurlijk wel leuk als je koptelefoon hebt dat je beide kanten werken. Hè? Met Bianco, hoe staat Are You On? Uit september 1984. Een plaat kwam niet verder als de 23e plaats. Ik heb medelijden met mensen die op dit moment ziek zijn. En dat zijn heel veel, want er zijn heel veel mensen verkouden. En ik begin nu langzamerhand ook door de hoeven te zakken. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan feitelijk verder met platen draaien.

dit zijn een beetje de vergeten plaatjes. Hè? Dan kwam ik niet verder als de tipperaar in het laatste gebeuren van 1982. De Pale Fountains. En Thank You. Leuk hoor, dit. Het zit op hetzelfde label als de Human League. Dan heb je aan de ene kant groen, aan de andere kant rood. Mensen die echt veel platen hebben, die kunnen dat zich nog wel herinneren. Nou, we gaan platen maken voor een hele mooie plaat uit 1984. En hij is nog in redelijke conditie, zou het horen. Kim Carnes, bekend van Better Davis Eyes. Maar dit kwam erachteraan volgens mij, die Universal Song.

0: deze dame is inmiddels 81. Kim Carnes is nog steeds in leven, gelukkig. Daar worden wij blij van. En dit kwam van dat album destijds in 84, Café Races. Nou, daar stond dit ook op, dit schitterende Universal Song. Nou, wat staat er vanavond nog op het programma? Op tijd naar bed? Ik wel. Beetje energie opdoen, want voor zaterdag wil ik toch wel een beetje fit zijn. Om weer wat grammofoonmuziek, wat fonoplaten te kopen. Op de beurs in het Rotterdamse Sportpaleis. Maar het heet geen Sportpaleis, het heet gewoon Ahoy.
1: Ahoy.
0: Golden Oldies Radio met nu een oude plaat uit 78, Stargard. En Team From Which Way Is... Ah, we hebben lekker het raam opengezet hier. Het is lekker, een beetje frisse lucht. Daar gaat je hoofd van open.

Ja, die Luisa Fernandez, die is inmiddels dik in de 70, denk ik. En haar Pieter Kent, die heeft ook nog een eentje gehad. Pieter Kent. Nou, dit was La Luna Lida. Ik vind het allemaal prima. Het kwam uit 1990. Nou, moest even snel een singeltje hebben. Dus dat zat ook in de collectie van Wilco, geloof ik. Nogmaals dank. Ja, toch aardige plaat dit, hè. Ik heb ze voor mij allemaal van die hula-hoop. We gaan langs wat afromen. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat ik volgende week weer op deze stoel mag zitten. En doe weer het raam dicht. Want het is al lawaai buiten. Ik weet niet wat ze allemaal aan doen zijn, maar... Nou, fijne avond verder. En geniet van het weekend. En als je naar de beurs gaat, goede zaken. Zoek wat leuks uit. En als je niet gaat, dan... nou ja, dan weet ik het ook niet. Dan luister dan nog een klein stukje naar Ian Hunter en We Gotta Get Out of Here. Uit de zomer 1980. Fijne avond, slaap goed en ja, laten we z'n allen een beetje gezond blijven en een beetje lachen, dat is belangrijk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft anderhalve dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zeezenders zijn dood.
3: Voltooid verleden tijd.
2: Maar de muziek van toen is nog altijd springlevend. Want wij zijn er nog.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeenten Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft 1,5 dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rode Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt een vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgde een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Meerdere delegaties verlieten vooraf de zaal. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: Kijk eens uit mijn raampje, look through my window. De mama's en de papa's uit 1966.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 17 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond zangeres Elisa van Dolderen. Cora Moret over de tentoonstelling Vol van Vogels. En Kevin Kapp over conflicten in de horeca. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: Veel lekkers aan het begin van de late avond. The Corrs hoorde je en Everybody Hurts. En Joe Jackson en Breaking Us in Two. Ons eerste onderwerp vanavond. Zangeres Elisa van Dolderen is lead- en invalzangeres bij verschillende bandjes. Ze geeft les en ze is nu bij Terra Cox.
1: Elisa, fijn dat je er bent.
2: Ja, fijn dat ik er mag zijn.
1: Je bent zangeres. Over welk genre hebben we het dan?
2: Nou, ik maak zelf het liefst Nederlandstalige luisterliedjes. En dat schrijf ik zelf. Dat componeer ik helemaal zelf. Maar daarnaast sta ik ook gewoon alle liedjes van de top 40 van de jaren 70 tot en met nu op het podium te zingen.
1: En op het podium ik, waar?
2: Overal. Door heel Nederland, in het buitenland, als coverzangeres.
1: En welk liedje zing je het liefst?
2: Nou, ik heb de laatste eentje weer ontdekt. En die is van Laura Jansen. En die heet Wicked World.
1: Maar je doet het in het Nederlands.
2: Ja, nou, die is dus toevallig in het Engels.
1: Ja, we moeten oppassen wat we zeggen.
2: Ja, zeker. Nou, nee, ik zing. Mijn eigen werk is allemaal Nederlandstalig. En de covers die ik zing, dat is eigenlijk een mengelmoes van Engels en Nederlands door elkaar heen.
1: Als je nou je eigen werk zingt, hè, wat wil je daarmee brengen? Wil je gewoon plezier brengen, vermaak? Of is het ook maatschappelijk betrokken? Of wat is jouw doel?
2: Ja, ik ben er dus achter gekomen dat ik vind zingen sowieso het allerleukste wat er is op aarde. Maar ik maak echt muziek om te verbinden. En alles wat ik doe in mijn muziek, met mijn muziek, is de verbinding daarin opzoeken. Dus het zij voor de doelgroep die ik zing.
1: Bijvoorbeeld,
2: ik ben recent begonnen met het zingen voor ouderen in verzorgingstehuizen. Omdat ik merk dat mensen daar het ook gewoon heel mooi vinden wat je aan het doen bent. En dan kan ik weer hele andere liedjes zingen als dat ik in het weekend op een groot podium sta met alleen maar hossende jongeren, zeg maar. Maar ik wil het liefst mensen raken en laten weten dat je niet alleen bent. En dat muziek zoiets moois voor je kan zijn. En wat ik daarbij voel met het maken van die liedjes, weet ik dat mijn verhaal niet uniek is. Dat er zoveel meer mensen zijn die dat voelen. En dan ben ik blij dat ik dat met mijn stem kan overbrengen. Dat hoop ik in ieder geval.
1: Dat klinkt fantastisch en het klinkt nu al verbindend, moet ik zeggen. Een zangeres zingt, maar ik heb begrepen dat jij ook je hebt een heel breed muzikaal palet dat je bestrijkt. Wat doe je nog meer op dit vlak?
2: Ja, ik ben echt een bezig bijtje. Ik vind het altijd heel leuk om veel dingen te doen. Dus ik ben naast componisten, ben ik componisten ook voor andere artiesten. Ik schrijf ook voor andere mensen. Ik ben vocal coach. En dat houdt in dat ik van, nou, pak een beet groep 6, 7 tot en met mensen die 110 zijn lesgeef in een studio aan huis in Hoogvliet. En ik ben basisschool muziekdocenten. Ik ben voice-over, dus ik schrijf voor of ik spreek in voor bedrijven en voor commercials voor radio en televisie. En ik sta dus op het podium.
1: Nou, geweldig wat een duizendpoot inderdaad zegt. Vocal coach, moet ik dan denken aan mensen die graag professioneel willen gaan zingen of zomaar wat aan hun stem willen doen? Wat is het doel? Groep?
2: Ja, allemaal eigenlijk. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen die wil zingen, dat ze kunnen zingen. Het gaat bij mij echt vooral om het plezier. En zingen zelf brengt al heel veel plezier. Het maakt ook een stofje aan in de hersenen waar je gelukkig van wordt. Dus ik vind ook dat je moet altijd kunnen zingen. Of je nou alleen maar onder de douche de sterren onder de hemel zingt en gewoon lekker elke week een escape nodig hebt om eventjes de longen uit je lijf te kunnen zingen. Of mensen die een auditie hebben of die naar het conservatorium gaan. Of professionals die zeggen ik wil gewoon even puntje op de i weer hebben.
1: Dat heel breed
2: maakt
1: dus. Maakt
2: eigenlijk helemaal niet uit. Nee, het gaat mij er vooral om dat ik mensen in de studio heb die er graag willen zijn.
1: En zingen is altijd win-winnen. Doet voor jezelf iets. En als het mooi is, is het voor anderen ook nog mooi.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Nou doe je ook nog wel eens workshops. Waar gaat het dan over?
2: Dat is eigenlijk allemaal op maat. Ik doe het veel voor bedrijven. Omdat muziek inderdaad een verbindende factor is. En heel vaak zeggen mensen, oh, maar ik kan niet zingen hoor. Dus laat mij maar gewoon een beetje zachtjes achteraan staan.
1: Ik wou het net zeggen van mezelf.
2: Ja.
1: Maar vertel.
2: Nou ja, het leuke is, iedereen kan zingen. Het gaat er meer om, klinkt het mooi? En met z'n allen kan je wel iets heel moois neerzetten. En ook dat is overigens iets heel persoonlijks. Wat de een mooi vindt, vindt de ander niet mooi. Maar je kan wel een hele mooie klank samen maken. En dan pakken we bijvoorbeeld een liedje als Ain't No Mountain High Enough.
1: Ah.
2: Of... Uh, You've Got a Friend. En dan beginnen we heel voorzichtig. En afhankelijk van hoeveel tijd we hebben, geef ik ook soms nog wel mensen een solootje. En het gaat er echt om van, hey jongens, dit hebben we aan het einde van de dag neergezet.
1: Geweldig.
2: En dat is altijd echt zoiets leuks. Je ziet het gewoon ontstaan. En je ziet dat mensen er langzaamaan ook lol in beginnen te krijgen. En zoiets van, goh, ik had nou niet verwacht dat ik dit nou zo zou kunnen.
1: Ja, nou, geweldig. Tot slot, waaruit put jij je inspiratie? Even in het kort.
2: Nou, uit die twee kleintjes hier achter me. Ik heb mijn kinderen vandaag even meegenomen.
1: Fantastische kinderen hier. Nou, dat vind ik inderdaad een grote bron van inspiratie. Ik kan me alles bij voorstellen. Dankjewel, zangeres Elisa van Dolderen. Ze is zangeres en nog veel meer. Ik dank je wel voor die inspirerende kennismaking.
2: Nou, wat fijn. Bedankt.

Nederlandse zangeres Neve en Until My Last Breath. Ze maakten het dit jaar. En daarvoor Pierre Garnier en Ce qu'on était. Zometeen de tentoonstelling Vol van Vogels. Dat na Murray Head en Ruthie.

0: We waren even terug in 1973 samen met Murray Head en Ruthie. Ons volgende onderwerp. Vogels nemen bij de meewerkende kunstenaars van de tentoonstelling Vol van Vogels een speciale plek in. Hoort Herman de Bruin van curator Cora Moret.
1: Cora, welkom.
2: Hallo.
1: Je bent vol van vogels.
2: Ja, dat klopt. Ja. We hebben een tentoonstelling met Vol van Vogels als thema. En met een groep kunstenaars, 6, die bezig zijn met het thema vogels in hun werk. En met elkaar vullen we ook de ruimte van Stichting Kunstwerk, zodat die ook vol is met vogels.
1: Ja, want daar vindt de tentoonstelling plaats, hè?
2: Ja.
1: Ja, vogels afgebeeld, maar ook vogels in de ruimte.
2: Ja, vogels hebben ruimte nodig.
1: Ja, ja. Zo staan ze ook. Ik zie wat foto's hier. Ik zie wat foto's aan de muur van vogels, maar ook standbeelden, beelden, hoe moet je het noemen?
2: Ja, objecten.
1: Ja.
2: Janet Efraïm is een kunstenares die vogels maakt met verschillende materialen, maar ook met epoxy en klei en polyester.
1: Mm-hmm.
2: En dan zet ze die het zijn vaak vogels die deels wel aan doen denken aan de werkelijkheid, aan een echte vogel, maar waar ook wel veel fantasie bij komt kijken bij haar. En ja, het heeft vaak ook wel te maken met het gedrag van mensen.
1: Oh.
2: Hoe
1: zit dat dan precies? Want als je vogels ziet, dan zie je ze buiten. Dit zijn vogels die binnen staan. En die hebben een bepaalde betaalde achtergrond.
2: Nou ja, vogels roepen natuurlijk tot de verbeelding. En zij doen op een manier ook wel denken aan wat ons mensen bezighoudt, zeg maar. Ook voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken, versieren, ruzie maken, vluchten.
1: Vogels
2: als een groep gedragen of juist heel individueel.
1: Ja.
2: Dus ik bedoel, er zijn heel veel overeenkomsten tussen mensen en vogels. En
1: vogels,
2: iedere vogel is uniek en ieder mens ook.
1: Vogels met menselijke trekjes.
2: Ja,
1: zou je het zo kunnen noemen?
2: Bij Jeanette is dat in elk geval
1: dat zeker,
2: wel duidelijk te zien.
1: Ja, want u hebt 6 kunstenaars uitgekozen. U bent curator van de tentoonstellingen.
2: Ja.
1: Samengesteld. Tevreden over wat er staat nu?
2: Ja, fantastisch vind ik het. Het is altijd heel spannend als je met elkaar aan het voorbereiden bent en je nodigt mensen uit en je gaat praten over wat ieder gaat maken.

0: of wat ieder gaat inleveren. En als het dan bij elkaar komt, dat is toch altijd heel verrassend en ook uitdagend. Je doet dat echt met elkaar, je bekijkt het samen en uiteindelijk kom je tot een soort opstelling. En ja, daar ben ik heel tevreden over.
1: Nou, dat is mooi, want je hoort nog wel eens andere dingen. 6 kunstenaars, daarvan u er zelf eentje bent, hè?
0: Ja.
1: Ja. Wat staat er van u als kunstvoorwerpen?
0: Ik ben schilder, voornamelijk. Dus voor mij staan een aantal wat grotere schilderijen en een serie aquarellen en een schilderij bijvoorbeeld van een nijlgans en een halsbandparkiet.
1: Ja, maar dus allemaal vogels?
0: Nou, bij mij komt de vogel ook vaak wel voor op een beetje verborgen manier. Bijvoorbeeld is er één aquarel die heet De Roep van de Hop. De hop is een prachtige vogel, maar die hoor je vaak wel, maar dan zie je hem niet.
1: Nee, die is verborgen, dus, dat klopt inderdaad.
0: Ja, op sommige schilderijen is de vogel echt het hoofdonderwerp, maar bij anderen is het meer een soort verrassende aanwezigheid.
1: Ja,
0: ik zo zeggen.
1: Tentoonstelling is in Schiedam, bij Kunstwerkt, hè?
0: Ja,
1: ja, het Art Center Schiedam.
0: Onderdeel van Art Center Schiedam.
1: Ja, precies. Daar is het allemaal te vinden in de Lange Nieuwstraat. Tot wanneer is de tentoonstelling te bezoeken?
0: Tot 4 oktober.
1: 4 oktober. En dan is er een mooie afsluiting.
0: Ja, dan komt Kees Moeilijker een lezing geven.
1: Mm-hmm.
0: En hij is directeur geweest van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.
1: Mm-hmm.
0: En hij is bioloog en ja, hij weet ontzettend veel over vogels, maar hij is vooral geïnteresseerd in afwijkend gedrag van dieren en hoe vogels zich op wonderbaarlijke wijze kunnen aanpassen aan het leven in de stad, maar soms ook in botsing komen met mensen.
1: Ja, ja. Wordt een boeiende lezing op 4 oktober. Als mensen nog meer willen weten, kunnen ze misschien even op de sociale media, op de website kijken.
0: Ja, zeker. Op de website van Stichting Kunstwerk.
1: Mm-hmm.
0: En ook op Facebook en Instagram hebben wij een pagina.
1: Kijk even bij Kunstwerk, dan kom je het allemaal tegen. Maar naar de Lange Nieuwstraat gaan, dat kan natuurlijk ook. Dan dank ik u voor het gesprek. Cora Moret, curator van de schilderijen en tekeningen en vol van vogels met alle andere kunstenaars die daar exposeren. Dank u wel.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

0: Keith Urban was dat, een Making Memories. En daarvoor Stevie Wonder uit 1987, een You Will Know. Wat zijn de bronnen voor conflicten in de horeca en hoe ga je daarmee om? Kevin Kapp heeft antwoorden en hij is bij Tira Cox.
1: Alcohol, drugs, gokken, roken. Dat zijn allemaal thema's die een wezenlijke bijdrage leveren aan conflicten in de horeca. En Kevin Kapp, hij zit hier aan tafel van het bedrijf Ordeon. Ligt het allemaal toe en hopelijk komt ook met een iets in de richting van een oplossing. Welkom Kevin.
2: Dankjewel.
1: Kevin, eventjes heel in het kort, wat doet Ordeon?
2: Ordeon is een ondersteunend bedrijf die eigenlijk horeca ontzorgt op gebieden van teamsamenwerking, risico-inventarisatie en hygiëne en voedselveiligheid.
1: Het is eigenlijk een open deur en we weten het, alcohol met name leidt heel vaak tot problemen. Blijkbaar roken ook, dat verbaast mij, want je mag eigenlijk helemaal niet meer roken binnen horeca.
2: Dat klopt, maar het wordt misschien nog wel eens per ongeluk gedaan.
1: Ja, nou daar zijn dan blijkbaar ook conflicten over. Wat kan nou de rol van het horecapersoneel daarbij zijn? Ja, ik denk een beetje aan deescaleren of je houding. Vertel het me.
2: Ja, nou ja, zeker als horeca medewerker heb je natuurlijk een belangrijke rol in het deescaleren, zoals je zegt. Maar ook zeker in hoe je jezelf presenteert en hoe je klachten afhandelt en hoe je met de mensen omgaat. En die signalen kun je dan merken. Op het moment dat je als medewerker er staat, kun je aan mensen merken. Zou je moeten kunnen aanvoelen, leren aanvoelen hoe gasten zich bewegen en eventueel tot een vervelende situatie zouden kunnen komen of juist kunnen deescaleren.
1: Noem eens een paar signalen dat wij er allemaal ook een beetje op kunnen letten.
2: Nou ja, dat zijn, je ziet met name ook als mensen ineens gaan klagen dat ze iets niet goed is gegaan. En dat is eigenlijk al een eerste signaal dat je alert moet zijn op hoe ga ik met deze gast om? Wat heeft de gast nodig? Wat wenst hij? Hoe zorg ik ervoor dat ik begrijp wat er aan de hand is bij deze persoon?
1: Dat hoeft natuurlijk niet met alcohol te maken te hebben want een klacht kan heel legitiem zijn.
2: Een klacht kan zeker legitiem zijn. En op het moment dat dat zo is, dan heb je ook iets te doen als organisatie om daar of een compensatie of alternatief voor aan te bieden. Als het niet legitiem is, dan heb je als medewerker ook wel wat te doen. En dan is het belangrijk dat je weet dat je nee kan zeggen. Als je zegt van ja, dit willen wij niet of zo werken wij niet. Maar dan wel op een respectvolle manier samen met de gast tot een oplossing te komen uiteindelijk. Maar wel nee is ook een antwoord soms.
1: Er zijn blijkbaar trainingen voor en daar speel jij een rol in.
2: Klopt,
1: vertel.
2: Ja ik doe trainingen voor WTOL. WTOL Academie doet trainingen voor wijn, sociale hygiëne, maar ook leermeester bijvoorbeeld voor de horeca. En daar doe ik dan de sociale hygiëne voor trainen. En dat zijn eigenlijk trainingen die gaan over de manier waarop je omgaat met respect en met de ander en met het welzijn van de mensen om je heen.
1: Werkt dat dan ook met rollenspellen en zo, dat iemand een heel dronken, vervelend iemand moet spelen en dat het personeel dan leert, net zoals bij de politie doen ze dat blijkbaar ook. Werkt het ook zo?
2: Ja, dat kunnen wij ook doen. Dat doe ik ook wel eens. Althans in de zin van een soort van voorbeelden geven. Vaak train ik een groep van verschillende bedrijven. Of losse bedrijven. Dan laat ik voorbeelden zien. Of laat ik voorbeelden oproepen. Zodat ze die kunnen analyseren. Met wat gebeurt hier nou? Wat speelt hier nou? En dan kunnen we bijvoorbeeld gesprekstechnieken op oefenen.
1: En wat leer je nou in die gesprekstechnieken? Ik neem aan vooral je toon, maar misschien ook je woordkeuze. Of vertel, wat leer je daar?
2: Je eigen emotie beheersen. Om ervoor te zorgen dat je het gesprek ook wel aan kan blijven gaan. Ook professioneel kan houden. Maar ook de ander emotie aanvoelen. Zodat je weet waar zit de persoon op dit moment. Waar heb ik iets te doen? Of waar heb ik iets te vertellen? Of begrip te tonen? Of nog iets uit te leggen wat ik niet heb gezegd? Belangrijk is ook vaak het begrip, reden. Wat is nu ook weer de bedoeling? En op het moment dat je dat hebt verteld, dat je ook aangeeft van ja, dus we willen dit niet meer. Dus als je ook wel zegt van dit is niet meer wat we willen zien, dus wilt u daar dan mee ophouden? En dat kan zijn dat iemand bijvoorbeeld zijn eigen drinken meeneemt of gewoon overlast doet. Maar dat zijn dus zaken die voor kunnen komen als je in de horeca werkt.
1: Nou had je het over die organisatie, WTOL geloof ik.
2: Klopt.
1: Waar zit die?
2: In Woerden.
1: In woorden, nou kan ik me voorstellen, stel voor het personeel heeft zo'n training wel nodig, maar ik heb al zo'n schaarste. Moeten ze nou ook nog een middag naar Woerden? Moet ik ze weer missen? Hoe maak je die balans op?
2: Nou ja, WTOL doet eigenlijk trainingen door het gehele land. Dus in die zin kunnen ze overal naartoe. Het kan Eindhoven zijn, Den Bosch, Amsterdam.
1: Oh, ze komen ook een training geven?
2: Ja, maar het kan ook in company bijvoorbeeld.
1: Oh ja, ja, en dat doe jij ook?
2: Ik ben dan een van de trainers mogelijk.
1: Als een bedrijfsleider nou denkt, dat is echt iets voor mijn personeel. Kunnen ze naar jouw bedrijf communiceren? Of waar moeten ze zijn?
2: voor deze trainingen zouden ze bij WTOL moeten aanmelden.
1: Zeg het nog eens, WTOL.
2: Ja, klopt.
1: En dan staat er een e-mailadres bij en dan kunnen ze zich aanmelden.
2: Ja,
1: en
2: op www.wtolacademy.nl.
1: Nou, dat is een makkelijke. Kevin Kap van het bedrijf Ordeon, dank je wel voor jouw toelichting op adviezen met betrekking tot problemen van conflicten in de horeca. Dank je wel.

Cat Stevens uit de tijd dat hij nog geen Yusuf heette. If you want to sing out was dat. En dat was de late avond van donderdag 17 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler blijft nog even bij je. Fijne nacht.

we met, the most dangerous angles that you ever

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de CompactDisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ieper. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus, nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.
2: Your favorite songs, playing now on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.